Moet je van me gaan hier eens krijgen. Kijk niet van me dan weg, hè. Zullen hier dan op aan. Hè. Zeg mij, kan ik het spoor komen. Hallo, laat me goeie. Ik heb het ook al wat melden bij jou. Ik heb het ook steeds gemist.